0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribische eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Dikter Haak met het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is in de zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit... De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het oosten van het land komen mistbanken voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Beest en Knoopend Everdingen. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Zaltbommel 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Del en Knoopend Everdingen 11 kilometer file. 20 minuten vertraging doorgaat in de weg, is de rechterrijstrook dicht. En op de A12 Arnhem richting Utrecht 5 minuten vertraging bij Veenendaal. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Stalnul 3 kilometer file. Tussen Zevenaar en Doetinchem rijden geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe en vanaf het begin van de middag trekt er een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond trekt de regen weer weg, maar morgen houdt het wisselvallige weer nog aan, met geregeld buien, maar ook al wat zon, bij iets hogere temperaturen dan vandaag. Donderdag is er nog wel vrij veel bewolking, maar het lijkt erop dat het wel droog blijft en met ruim 20 graden wordt het ook wat warmer. Ook vrijdag en in het Pinksterweekeinde blijft het droog met veel zon en temperaturen van maximaal 25 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een gat in de weg tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 12 kilometer file. 25 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Een 10 minuten op de A28 Zwolle Amersfoort in 5 kilometer file tussen Strandmulden en Amersfoort-Vathorst. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 11 kilometer file tussen Zevenaar en Doetinchem rijden geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 14 kilometer file tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, door een gat in de weg een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Oosterbeek en afrit Wageningen, 5 kilometer file. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Sliedrecht-West, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Een kwartier vertraging tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 4 kilometer file. Op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Renen, 4 kilometer file. Op de N325 Nijmegen-Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 17 kilometer file. Door een gat in de weg meer dan een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Door een ongeluk op de A2 Utrecht Den Bosch is bij Knoopend Del 3 kilometer file ontstaan. De vertraging is 10 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Utrecht 20 minuten vertraging tussen Afrika Oosterbeek en Veenendaal in 7 kilometer file. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Afrika Arkel en Sliedrecht-Oost. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file. Door modder op de weg is de rechterrijstrook dicht. Door een ongeluk op de N50 Zwolle en Meloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 7 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 13 kilometer file. Door een gat in de weg een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch 6 kilometer file tussen Culemborg en knooppunt Del. Door een ongeluk een half uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Je kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer file. Door opruimwerkzaamheden een half uur vertraging. Bijna een half uur vertraging op de A50 Oss richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg 9 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek een half uur vertraging 8 kilometer file. Op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Renen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 4:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Eerst veel zon, vooral in het noordoosten. Maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. En vanaf het begin van de middag trekt er een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond trekt de regen weer weg, maar morgen houdt het wisselvallige weer nog aan. Met geregeld buien, maar ook wel wat zon. Bij iets hogere temperaturen dan vandaag. Donderdag is er nog wel vrij veel bewolking, maar het lijkt erop dat het wel droog blijft. En met ruim 20 graden wordt het ook wat warmer. Ook vrijdag en in het Pinksterweekeinde blijft het droog met veel zon en temperaturen van maximaal 25 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Del en Knopend Everdingen 11 kilometer file door een gat in de weg. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knopend Del 7 kilometer stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden. Daar zijn 3 rijstroken waarschijnlijk tot 10:30 vanochtend dicht. Omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15. Veel vertraging ook door opruimwerkzaamheden op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 9 kilometer file. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Veel vertraging ook op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Tussen Heerde en Knoop het Hattemerbroek 8 kilometer stilstaan. De opruimwerkzaamheden op de A28 is dat. En op de N50 Emmeloord Apeldoorn bij Knoop het Hattemerbroek 25 minuten vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van de Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect met Radio De Vette Ketting.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

0: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met de risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 9 kilometer file tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen. Er zit een gat in de weg en de vertraging is 20 minuten daardoor. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Delft. 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht, waarschijnlijk tot 10:30. Omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15. Op de A28 Amersfoort-Zwolle ook veel vertraging. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 40 minuten. 9 kilometer file door opruimwerkzaamheden. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle door het ongeluk op de A28 tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer file en 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloude-rijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is nog veel vertraging na een ongeluk tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer met een half uur extra reistijd. Er is een spoedreparatie aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.

Op Kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei.

0: is Dick de Haak met het radionieuws. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud. Ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat nu 6 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is vanmiddag overwegend bewolkt. In het zuidwesten kan het gaan regenen, maar het noordoosten heeft voorlopig de beste papieren voor wat zonneschijn. Bij een matige zuidenwind is het een graad of 13 in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond en vannacht valt er hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook morgen krijgen we met regenbuien te maken. Daar kunnen stevige exemplaren met onweer en hagel bij zitten. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Later in de middag trekken de buien langzaam maar zeker weg. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden op de thermometer. De donderdag dan. Er staat een overwegend droge dag op het programma met zonneschijn, maar plaatselijk komen ook wat wolkenvelden voor. De temperatuur stijgt nog verder naar 21 tot 23 graden. Aan zee en op de Wadden is het vanwege een matige zeewind ietsjes frisser. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.

Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.

0: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Voorkom problemen en bespaar tijd met Nama-producten. Gebruik bijvoorbeeld Nama dekkende voorstrijkverf. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkassower ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markkassower voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De extra reistijd is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Connect.

0: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hyvea-dorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussy verzorgt een bijzonder optreden. Oussy begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 3:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Giri Markeszoer ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte. In heel Midden-Gelderland. Met Connect.

Op kasteel Doorneburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doorneburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doorneburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendabericht.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijke verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar... en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer... of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar... is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is vanmiddag overwegend bewolkt. In het zuidwesten kan het gaan regenen, maar het noordoosten heeft voorlopig de beste papieren voor wat zonneschijn. Bij een matige zuidenwind is het een graad of 13 in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond en vannacht valt er hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook morgen krijgen we met regenbuien te maken. Daar kunnen stevige exemplaren met onweer en hagel bij zitten. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Later in de middag trekken de buien langzaam maar zeker weg. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden op de thermometer. De donderdag dan. Er staat een overwegend droge dag op het programma met zonneschijn, maar plaatselijk komen ook wat wolkenvelden voor. De temperatuur stijgt nog verder naar 21 tot 23 graden. Aan zee en op de Wadden is het vanwege een matige zeewind ietsjes frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Woonconnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet.

0: internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N310 vanuit Arnhem naar Elburg bij Otterlo. 6 kilometer en 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Royal Pop horloges van Swatch, die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Royal Pop horloges van Swatch, die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is vanmiddag overwegend bewolkt. In het zuidwesten kan het gaan regenen, maar het noordoosten heeft voorlopig de beste papieren voor wat zonneschijn. Bij een matige zuidenwind is het een graad of 13 in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. Vanavond en vannacht valt er hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook morgen krijgen we met regenbuien te maken. Daar kunnen stevige exemplaren met onweer en hagel bij zitten. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Later in de middag trekken de buien langzaam maar zeker weg. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden op de thermometer. De donderdag dan. Er staat een overwegend droge dag op het programma met zonneschijn, maar plaatselijk komen ook wat wolkenvelden voor. De temperatuur stijgt nog verder naar 21 tot 23 graden. Aan zee en op de Wadden is het vanwege een matige zeewind ietsjes frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Zodoende 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.

0: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groeze organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groeze 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 4:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groeze. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste

0: Met Connect voel je je overal thuis. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: NAMA heeft 70 soorten laminaat op voorraad al vanaf €10,95 per vierkant meter. Bezoek de showroom van NAMA in Arnhem.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is, en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen.

0: RAC wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de twee opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige kwotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het kwotum van 25 naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalkwotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ontstaan ook in Gelderland. De meeste oponthoud daar onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 10 minuten vertraging. En de A28 valt op Amersfoort richting de Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met elkaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek. Hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Dit is het geluid voor jou en mij.
3: Luister Connect in heel

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugs.

0: baron Dennis van den Bee het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de €300.000 achterover gedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt hartstikke druk en dat zien we ook in Gelderland met bijna 150 kilometer file in totaal. Meest oponthoud daar onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Zaltbommel 13 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem voor afrit Oosterbeek 10 minuten extra reistijd. En de A73 valt op Maasbracht richting Nijmegen voor knooppunt Ewijk 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Op Kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het zou hier om een vergismoord gaan. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het is vanavond bewolkt en er vallen buien bij een matige zuidenwind. Bij zee waait het iets harder. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en in het hele land kan er plaatselijk nog een bui vallen. Er staat dan een matige zuidenwind en bij zee in het IJsselmeer is die wind krachtig met mogelijk windkracht 5 of 6. Morgen is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. 'S Avonds wordt het droog, met uitzondering van het oosten waar nog een paar buien ontstaan. Vanaf donderdag blijft het een aantal dagen droog en zonnig met middagtemperaturen van 25 graden of zelfs nog iets hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect. Dit is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's.

0: auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. We hebben te maken met een erg drukke avondspits. Dat komt mede door het slechte weer en op een aantal plekken werkzaamheden. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg bijna een half uur oponthoud. En het rijdt daar langzaam en staat stil over 22 kilometer. A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. En het is erg druk. Althans, veel vertraging heb je op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 staat 4 kilometer file. En de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huizen Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000... en niet, zoals eerder aangekondigd, met 9000. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. En in Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

0: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland. Connect.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5.000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9.000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4.000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, al dus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022...

0: 2021 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A2 nog Den Bosch richting Utrecht. Voor Everdingen 4 kilometer file met een klein kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Ja. Goedenavond.

0: Any place, anywhere, anytime. Hoor hier bij Connect.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ik zeg allemaal een bijzondere goedenavond. 19 mei 2026, dag 139 van het jaar. Dat betekent dat we maar liefst 226 dagen hebben tot aan het einde van het jaar. En 19 mei 1972, ja, je kan het nu even niet bedenken, maar het was toen echt zo. In 1972 won Ajax maar met liefst 12-1 van Vitesse. En dat was toen de grootste zege ooit in de Eredivisie. Ja. Uiteindelijk 24 oktober 2020 gingen ze daar uiteindelijk overheen. Maar toch lang heeft die uitslag als de grootste zege gestaan. En op 19 mei 2001, attractiepark Toverland, die opent zijn deuren. 25 jaar alweer. De tijd vliegt voorbij. En dan heeft hij voor mij nog de weer extreme te goed. De laagste minimumtemperatuur wat ooit gemeten is op die 19 mei is in 1995 geweest. Toen was het maar 0,1 graad. En de hoogste maximumtemperatuur was in 1953. 27,4 graden. Dames en heren, dinsdag 19 mei 2026. Mag ik een groot applaus. Hij zit weer naast me. Hij mag het weer meedoen. Mijn lieftallige, de beste, maar ook de allerbeste sidekick van de hele wereld. Stefan Meester!
2: Ja, goedenavond. En om... Ja. Overdrijven is ook een vak, maar ik waardeer je compliment.
0: Ja, overdrijven is een vak, maar je waardeert mijn compliment.
2: Ja, ja, al dus de wijsheid van Conquest.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. De chat is ook alweer lekker aanwezig. Iedereen is alweer aanwezig. Ik zie André, ik zie Jeroen, ik zie Ayam. Wat hebben we dan? Mikorni is aanwezig. Nou, ga zo maar door. Jan Jonkers is ook aanwezig. En mocht je denken, wij hebben die mannen het allemaal over.
2: Jij draaide een nummer van Nena net, hè?
0: Ja, klopt.
2: Ja, ja, die heb ik nog eens een keer ontmoet.
0: Ja, jij hebt nogal wat mensen ontmoet, jij, hè?
2: Ja, ja, ik was een keer in Muses aan het assisteren.
0: Ja.
2: En toen moest ik haar soort van beveiligen in de zaal.
0: Maar was jij haar persoonlijke beveiliger?
2: Ja, zij ging een ronde door de zaal maken.
0: Ja.
2: En ik moest zorgen dat ze een beetje door kon lopen.
0: En lukte dat?
2: Ja, dat wou alleen iemand aan haar derrière zitten. Maar die doet dat niet nog een keer.
0: Maar dat mag niet, hè?
2: Nee. Dat moesten wij voorkomen. Dus
0: ja,
2: dat is wel gelukt.
0: Er wordt ook aan mij gevraagd, Maurice, heb je wat goed te maken met Steve? Omdat ik je zo aankondig? Nee, hè? Soms hebben wij van die positieve momenten.
2: Ja.
0: En Jeroen zegt ook meteen, positiviteit is het devies.
2: Ja.
0: Ja, vind ik een goeie. We gaan vandaag allemaal doen. We hebben natuurlijk de vraag van vandaag. We hebben het Eftelingsjournaal komt voorbij. En we hebben natuurlijk niet te vergeten Joop's half uurtje. En ze zijn op dit moment de Vierdaagse aan het lopen in Zevenaar.
2: Vierdaagse, ja?
0: De avondvierdaagse.
2: Hoe lang duurt die?
0: Ja, dat ligt er een beetje aan welke route je neemt.
2: Nee, maar hoeveel dagen?
0: Vijf.
2: Vijf?
0: Ja.
2: Oké.
0: Is dat een goede antwoord?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Oh. Nou, in Zevenaar kan je in ieder geval de 5, de 10 en de 15 lopen.
2: Zo.
0: Nou, dan ben je best wel onderweg. Ik ken alleen de avondvierdaagse met 5 kilometer.
2: Ja, nou, ik hoop altijd al dat ik zo'n kruisje krijg op het moment dat ik hier naar het koffiezetapparaat ben gelopen.
0: Ja. Hey, mocht je op dit moment aan het luisteren zijn of ergens lopen tijdens de avondvierdaagse, laat het ons even weten. 0316 6x3. Dan gaan we je even bellen met je om te kijken hoe de sfeer is tijdens de avondvierdaagse. Want kijk zo naar buiten, het regent en het regent. En weet je wat we ook hebben?
2: Nou?
0: 2 uur lang lekkere platen. Wat dacht je van Hugo? Jamaican. Oftewel Bam Bam. Hoor je hier nu bij Connect.

0: dit is toch zomers?
1: Lekker hoor.
0: Oh. Ik durf te wedden, als je op dit moment in de auto zit, dat je gewoon niet stil kan zitten. Ja,
1: en wat denk je van die avondvierdag?
0: Ja, van die avondvierdag.
1: Een stukje sneller.
0: Ja, kijk. Heerlijk. Goedenavond allemaal. Ook voor Didi. Didi is ook aanwezig. Leuk dat ze erbij is. En de hele aanhang die zij meeneemt. Want dat zijn er weer een aantal hoor. Gezellig. Leuk. Welkom allemaal bij Connect deze dinsdagavond. Jouw dinsdagavondshow. Elke dinsdag tussen 7 en 9. Radio De Vette Ketting met Steven en Maus. En wij proberen er altijd een feestje van te maken. Ik heb zojuist even telefonisch contact gehad met iemand die iedereen kent. Henk! Die loopt op dit moment de avondvierdaagse. We gaan even kijken hoe de situatie zo is. Maar eerst gaan we muziek draaien van de Mattia Bazaar.
2: Dit is Connect.
0: En ook al zo'n lekkere plaat. Een plaat uit 1986. Ticento.

0: Matija Bazaar, T-Cento, hoorde je hier bij Connect. Ja, en ik wou het er net over, de avondvierdaagse. Heb jij hem wel eens gelopen?
1: De avondvierdaagse?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, ik ook nog niet. Ik heb wel mogen draaien op de avondvierdaagse, maar ik heb hem zelf nog nooit gelopen. En op dit moment is hij gaande in Zevenaar en Henk is aanwezig. Henk, goedenavond.
2: Ja, goedenavond Stefan en Maurice.
0: Hoe is het?
2: Ja, het is goed. Het begint net wel een klein beetje te regenen. Maar regen viel eigenlijk tot nu toe viel het nog heel erg mee.
0: Ja.
2: We lopen nu Babberich en dat verlaten we. Dus we gaan nu richting Oud-Zevenaar.
0: Kijk.
2: Maar het zou voor jullie twee wel goed zijn om hem een keer te lopen. En vooral Stefan, die kan dat denk ik wel heel erg goed gebruiken.
0: Ja.
1: Nou, en bedankt.
0: En dat zegt zo'n oude man tegen ons dan, hè?
1: Ja, maar loop jij dan mee met zo'n antenne uit je kraag, zeg maar? Dat we wel gewoon live verslag kunnen doen van de avond Vierdaagse.
2: Ja, dit is mijn goede warming-up en een training voor de Vierdaagse, hè? Ja, dus Henk, die kan ik dit jaar ook wel lopen.
0: Henk loopt al een aantal jaar de Vierdaagse.
1: Ja, ik mag daar niet komen, dus...
0: Nee, jij mag niet over de brug.
1: Nee. Nee, dat mag niet.
0: Maar nee, Henk...
2: Je mag niet ODW, hè?
1: Ja, precies.
0: Hey, hoe is het met die kinderen allemaal?
2: Ja, zal ik eens even een wandelaarster aan de telefoon geven?
0: Ja, geef maar even.
2: Komt ze.
0: Ja.
2: Ik geef je Siva even.
0: Oké.
3: Okay. Hallo.
0: Hallo, Siva.
3: Hallo.
0: Hoe is het met je?
3: Ja, goed. Het is een beetje zwaar. Ik voel mijn onderkanten al helemaal een beetje de pijn.
0: Ja. Heb je pijn?
3: Ja, een beetje aan mijn onderkanten.
0: Je kan er nog bij lachen, dus dat is nog goed, hè? Hoeveel kilometer heb je al gelopen?
3: Volgens mij is het 6.
0: 6 kilometer?
3: Ja.
0: Ja, en je gaat nu weer terug naar de start, denk ik dan. Je loopt weer terug, denk ik.
1: Nee, je mag niet teruglopen.
3: Ja. Nou, ik zie nu dat we ergens bij een weiland zijn met heel veel... Gekke huizen? Ja, ik snap er ook niks van.
0: Ik snap er ook niks van.
1: Nee. Allemaal gekke huizen hier, wie doet dat nou?
0: Ik snap er ook helemaal niks van. Hey, met...
3: Ik zie paarden.
0: Paarden, kijk, paarden worden ook gezien daar. Ja, maar dit is wel, hè. Die kinderen die zien van alles langs de weg natuurlijk.
3: Ja, en we hebben ook al schapen gezien.
0: Ook nog.
3: Ja, en we zien heel veel diertjes. We hebben zelfs wilde konijnen gezien.
0: Konijnen en nou.
1: Maar weet je wanneer het een probleem wordt?
0: Nou.
1: Nou, als ze niet langs de weg staan, die schapen, maar erop.
0: Ja, dan heb je wel een probleem, ja. Ja. Hé, maar met wie loop jij op dit moment?
3: Met degene die je net aan de telefoon had.
0: Met Henk, ja.
3: Ja, en met Veronica en met vriendinnen.
0: Oh, kijk, en hoe heet je jouw vriendinnen?
3: Mijn vriendin Milo, die loopt hier naast me. En mijn vriendin Emma, die loopt hier ook bij me.
0: Kunnen ze even juichen, of niet?
3: Kunnen jullie juichen?
0: Ja, ze hebben
3: dat
0: er nog wel
3: ze.
0: Heel veel... Ja, dat kunnen ze zeker. Ja. Jullie hebben er heel veel plezier in. Nou, zet hem op de laatste kilometers. En heel veel succes morgen en overmorgen. En dan hebben jullie 4 dagen 10 kilometer gelopen. Applausje van ons. Ja.
3: Dankjewel.
0: Oké, doei. Doei. Ah, heerlijk toch die kinderen, jongen. Onbevangen.

0: 500 miles. Een plaat die veel wordt gedraaid tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ik dacht al, lekker toepasselijk achter deze mooie en leuke interview. Heerlijk. Zo die onbezonnenheid, niet over na overdenken. Gewoon lekker reageren. Ja, wat zit je nou weer zagrijnig te kijken?
1: We hadden het over de avondvierdaagse.
0: Ja,
1: kom
0: avondvierdaagse.
1: Jij met de andere. Ja. Hou daarmee op.
0: We gaan door. De vraag van vandaag.
2: Hey jij daar. Je luistert naar Radio De Vette Ketting op RTV Connect... waar de platen nog soepeler worden doorgeschakeld... dan de versnellingsbak van Max Verstappen. Ja, dat klopt. En ook de vraag van vandaag komt even voorbij gereest. En die luidt... Sta jij vaker dan eens stil bij je geliefde die je bent verloren... door stiekem hun verjaardag een beetje te vieren? Laat het even weten aan de studio via 0316-333-333... of via de chat van Twitch.
0: Yo! Kijk, dit vind ik wel een mooie vraag. En het is een speciale dag vandaag ook voor Arjan. Ik denk dat u daarom ook de vragen van vandaag stelt. Vier jij wel eens een verjaardag van iemand die je bent verloren?
1: Nou, dat niet... Maar ik denk nog wel eens aan dat soort mensen, zeg maar, die er niet meer zijn.
0: Nee.
1: En soms met social media, dat vind ik dan wel altijd bijzonder. Dan is er iemand overleden en dan op Facebook zegt hij denk ik, die is jarig vandaag.
0: Ja, dat is wel schrik,
1: hè? Dat vind ik altijd wel redelijk. En dan heb je ook mensen die soms niet eens weten dat die persoon overleden is. Die gaan dan felicitaties lopen sturen en zo. Ja, dat vind ik altijd wel een dingetje.
0: Nou ja, het is dan wel heel gek als je dan op die profiel kijkt... en dan gefeliciteerd. Ja, en dan precies, denk ik, ja, die persoon is er al even niet meer.
1: Ja, en soms al zelfs jaren niet meer, weet je wel.
0: Ja. En dan toch nog... Maar zo simpel is het eigenlijk ook wel een beetje met dat Facebook, toch? Ik bedoel, je krijgt ook heel vaak felicitaties van mensen die je nooit meer spreekt. Ja, en dan feliciteren ze je in één keer, omdat Facebook dat dan aangeeft.
1: Ja, precies. Ja. Dan kun je nog op één knopje drukken en dan doet hij dat automatisch voor je.
0: Ja. Nee, dat snap ik. Nou, gelukkig zijn er toch mensen, als ze toch overlijden... dan heb je toch een soort memoriumpagina krijg je dan. En dan heb je dat gelukkig niet. Maar ja, tuurlijk, het is wel een mooi moment om even... Ik doe het altijd wel. Ik denk altijd wel een beetje... Ik sta altijd wel een beetje stil bij de mensen die dan weg zijn. Op zo'n verjaardag sta ik er wel even bij stil. Maar echt vieren? Nee, vieren doe ik het denk ik. Nee. Misschien even erbij stilstaan. Ja, mocht jij het iets anders doen, laat het ons even weten via 0316-6x3. Of laat het ons even weten via de chat. twitch.tv/radio de vette ketting. Gaan we verder met Sim.

0: Eigenlijk toch wel weer mooi, hè? Deze plaat bij de vraag van vandaag. Welcome to my life. Nou, er worden wel wat antwoorden gegeven. Ook wel wat mooie antwoorden. Ik duik even de chat in. Even kijken hoor. Elk jaar denk ik steeds meer, helaas. Maar ik doe het wel. Zelf zou ik het wel fijn vinden, denk ik, als dat anderen ook zouden doen bij mij. Dat zegt Didi. André die zegt, ja zeker, bij alle mensen van de familie die zijn overleden. En ook al mijn katten die zijn overleden. Modi, mij even kijken. Meestal steken we een kaarsje op bij een Mariakapelletje in de buurt of gewoon thuis, zegt Flexibel. En Conquest zegt, dit is een kort antwoord van me, dat is nee. Alleen denk ik er wel even bij na. Nou, en Arjan zegt, sta ook stil, vier het een beetje. Al 19 jaar van mijn beste maat. Hij wou nooit dat er getreurd werd, maar gefeest. Vandaar, sorry voor de beladen vraag. Nee, helemaal geen sorry, toch?
1: Nee.
0: Ik bedoel, dat hoort bij het leven.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik denk dat niemand, maar dan ook niemand kan zeggen, het is mij nooit overkomen.
1: Kijk, Arjan de Jingleman, die komt altijd met, ik vind dat altijd unieke onderwerpen om het erover te hebben.
0: Ja, dit hoor je niet bij 538 en bij Q-Music en noem het maar op. Dat zegt Panda ook. En Panda zegt, dus gewoon een hele goede vraag, Arjan, geen probleem. En vieren doe je niet bij overleden mensen, dieren. Wel aan denken, een kaarsje branden doe ik elke dag van het jaar. En ook een gebakje eten voor mijn verjaardag, et cetera. Kijk, Zwartje zegt, nou, nu ik jouw verhaal zo lees, besef ik wel dat we het wel vieren. En ontstaat nu gewoon een goede discussie in de chat. Leuk. Kijk, dat geeft toch wel weer een beetje input.
1: Ja.
0: Wolfie zegt ook, vandaag nog een discussie gehad met mijn moeder. Ik ga mijn fietsbel vervangen voor een toeter, zegt ze. Waarop ik schrik me kapot van die dingen. Ja, dat is de bedoeling ook. Dan horen ze me tenminste aankomen. Dat heeft niks met de vraag van vandaag te maken. Maar een goede toeter op de fiets is ook altijd goed natuurlijk. Ja.
1: Weet je, zo'n klakson van zo'n goederentrein.
0: Ah, dat lijkt me zo mooi als je met zo'n... En dan
1: zo'n Duke's of Hazzard
0: toeter op je. Ja.

0: Zing Halleluja brengt ons op de klok van 8:05. We gaan er naar de hoogtepunten van het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet 9000. En een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, de A2 Utrecht-Den Bosch. Daar kom je in 22,5 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is daar dicht in verband met het wegdek wat in slechte toestand is. De A27 Almere-Gorkum. Daar kom je in 15,8 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Dan hebben we nog een aantal overige meldingen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Everdingen en knooppunt Everdingen. Daar is de weg in slechte toestand. De rechterrijstrook is daar dicht. De A30 Ede-Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Weg volledig dicht in verband met wegwerkzaamheden. En dan nog de N348 Doesburg-Zutphen tussen Ellekom en Dieren. Daar is ook de weg dicht in verband met een ongeluk.
0: Kijk.
2: En daar waren ze.
0: Nou, dat is behoorlijk laat, hè?
2: Ja.
0: Dan gaan we naar het weer. Vanavond blijft verspreid over de provincie buien mogelijk. Ook vannacht wisselen opklaringen en buien met elkaar af. De nacht verloopt opvallend zacht met minima rond de 12 graden. Woensdag begint tamelijk wisselvallig met meerdere buien die overtrekken. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. En vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. En in het lange Pinksterweekend wordt het dagelijks zomers warm met ruim meer dan 25 graden.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: bij Connect. En ja, het zal je niet ontgaan zijn als je hier in deze omgeving woont. Afgelopen weekend, wat een drukte. Meer dan 40.000 bezoekers bij het Gelredome. Suzanne en Freek treden daarop. 10 concerten achter elkaar. Tenminste, niet achter elkaar over het weekend verspreid. Afgelopen weekend waren de eerste 3 concerten. We hebben er nog 7 te gaan. En jij weet er wel een beetje alles van, hè? Tenminste, jij was daar.
1: Ja.
0: Jij was aan het werk.
1: Ja.
0: Maar nu lees ik toch een krantartikel over dat de mensen die met de auto naar Suzanne Freek kwamen toch behoorlijk duur kwamen te staan.
1: Is dat zo?
0: Nou, het blijkt dus. Bezoekers van de concert die zijn afgelopen weekend onaangenaam verrast door een grote hoeveelheid parkeerboetes. In totaal zijn er 334 processen verbaal uitgeschreven voor fout geparkeerde auto's rondom het stadion. Jij hebt het niet goed in de goede banen geleid daar.
1: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat wij prima in goede banen leiden.
0: Maar?
1: Mensen moeten niet hun auto parkeren in een woonwijk.
0: Oké. Ja, het gaat blijkbaar, de boetebedragen die variëren afhankelijk van de specifieke overtreding. Maar het meest voorkomende bedrag is €130. Een aanzienlijk deel van de bekeuringen werd uitgedeeld aan mensen die hun voertuig hadden geparkeerd op het terrein van de Decathlon. Dat mag dus niet.
1: Nou, dat mag wel.
0: Maar?
1: Dan zullen ze iets niet goed geparkeerd hebben.
0: Lekker makkelijk ben jij.
1: Ja, nee, maar het is heel simpel. Als jij je auto ergens neerzet waar het niet mag, dan loop je het risico dat je een bekeuring krijgt.
0: Nou ja, sommige bezoekers die zeggen, ja, maar wacht even. Ik werd daar door een verkeersregelaar naar de bewuste parkeerterrein gestuurd. En dan krijg ik in één keer een boete. Nou, de gemeente die laat dan weer weten dat zij niet verantwoordelijk zijn en wijst daarvoor naar het Gelredome. Lekker vingerwijzen met elkaar.
1: Hey. Maar waar haal je dit nou weer vandaan?
0: Want ja, nieuwsitems. Nee, ja, inside information noemen ze dat.
1: Waar?
0: Ja.
1: Hallo, waar staat dat?
0: Je hebt ons op de website www.rtvconnect.nl. Twijfel je nou aan onze journalistiek?
1: Nee, zeker niet. Oh. Maar ik volg het wel een beetje, zeg maar.
0: Ja, nou, Gelredome is verantwoordelijk voor het opstellen van het mobiliteitsplan. En huurt zelfs diverse terreinen in om alle bezoekers een parkeerplaats te kunnen bieden. En deze locaties worden inmiddels bewegwijzigingen aangegeven. Ja, daar moet jij alles vanaf weten.
1: Ja, daar weet ik alles vanaf, ja.
0: Maar mogen mensen dan niet bij de Decathlon parkeren?
1: Nou, dat terrein is van de Decathlon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar hoe weten mensen nou of ze naar de Suzanne Freek zijn gegaan of dat ze naar de Decathlon zijn gegaan?
1: Hoe die mensen dat weten?
0: Ja, mensen die boetes uitdelen.
1: Je hebt of van tevoren een parkeerkaart.
0: Ja.
1: En dat geeft recht op een plek.
0: Maar bij de Decathlon is toch altijd gratis daar, de parkeerterrein? Of is dat dan betaald parkeren?
1: Nee, dat is al jaren niet.
0: Oh, dat is maar goed dat ik daar niet heen ga dan.
1: Dat terrein, dat is gewoon een van de shuttle parkeerplaatsen van het stadion.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, het is wel een beetje zonde. Zonder geld. Duur avondje, Suzanne Freek. Ik vind dat jij daar als mobiliteitsplanbeheerder iets aan moet doen.
1: Ja, dat ben
0: Stefan
1: ik.
0: Stefan is druk aan het inlezen. Die denkt, wat gebeurt hier? André zegt wel, ik twijfel niet aan Stefan's capaciteiten. Hij is echt druk, hè? Nou, lees jij maar even in. Het Gelredome was momenteel niet bereikbaar voor commentaar, maar verwacht wordt dat zij morgen hierop terug gaan komen. Dit soort nieuws zie je allemaal www.rtvconnect.nl.
1: Ja, maar dat krijg je als je een artikel maakt om 6:00 s'avonds.
0: Oh, je twijfelt aan onze journalistiek, hè? We gaan dus gauw muziek draaien. Suzanne Freek,

0: Even wat anders, want er werd net gezegd over het nieuws dat er alleen maar slechte nieuwsberichten waren. Tenminste, heel veel negativiteit. Mensen kijken gewoon echt uit naar jouw Eftelingjournaal bulletin.
1: Ja. Nou, en daar komt hij dan.
0: Nou, vertel.
1: De Efteling camoufleert bouwketen.
0: Een bouwketen?
1: Ja.
0: Hoeveel bouwketen hebben ze in de Efteling staan dan?
1: Dat weet ik niet, want ik kan ze niet tellen, want je ziet ze niet.
0: Ja. Wat doen ze dan? Gooien ze er een...
1: Nee, nou, de Efteling die doet een poging om de bouwketen in het Sprookjesbos aan het oog te onttrekken.
0: Oh.
1: Ja,
0: want... Zijn er een bouwketen in het Sprookjesbos? Nou,
1: ja,
0: dat is ook wat.
1: Ja, ook daar wordt gewoon gebouwd.
0: Ja, maar zeker. Ja,
1: dan heb je in één keer zo'n bouwketen daar midden in het bos staan. En dat ziet er allemaal niet uit, vindt de Efteling. Dus
0: nee.
1: Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben de bouwketen voorzien van, de tijdelijke bouwwerken.
0: De tijdelijke bouwwerken, mooi woord.
1: Ja. Die hebben ze voorzien van een mooie print met daarop bomen en planten.
0: Maar zijn het dan wel bomen en planten die matchen met de omgeving daar? Want anders is het ook een beetje gek.
1: Ze hebben het zeg maar ook op een zeil gemaakt, zodat het dan ook een beetje in de wind een beetje wappert.
0: Ja. Dat de bladeren een beetje op en neer gaan.
1: Ja, dat.
0: En nee, hou op met me.
1: Ja, maar ik vind het op zich ook gewoon niet eens een heel gek idee.
0: Maar hebben ze dan eerst een foto gemaakt van waar ze die bouwgate gaan zetten en dat dan op een doek gaan zetten?
1: Ja, ik denk dat nog wel een beter idee, want ik zit naar een afbeelding te kijken. Ik denk, ja, als je inderdaad gewoon nou een foto maakt van, zeg maar...
0: De situatie voordat die was.
1: Ja, en dan doe je dat print op een doek.
0: Ja, want misschien heb je nu rode dennenbomen daar staan terwijl dat...
1: Nee, het is wel allemaal groen.
0: Oh, het is wel groen.
1: Ja, het moet allemaal groen zijn tegenwoordig. Ja, alles moet groener.
0: Vegan.
1: Ja,
0: vegan
1: mayonaise. Alles moet groen.
0: Vegan washes. Alles moet vegan daar in de Efteling.
1: Ja, en dan doen we dus alleen als dadelijk zeg maar die zeilen eraf gaan... dan gooien ze gewoon in de prullenbak. Want we doen niet recyclen.
0: Nee.
1: Want
0: dat
1: blijft niet zitten op zo'n composthoop, hè.
0: Hé, maar even wat anders.
1: Een bouwzeil, ja.
0: Ik heb het even gegooid, dit deuntje. Ken je dit deuntje nog? Van welke attractie is dit?
1: Oh, goed verhaal. Dat weet ik niet.
0: Weet je niet? Goed even luisteren. Nee, niet stiekem spieken. Ik zie je wel kijken.
1: Is dit niet van een van de scènes van de Droomvlucht?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, want wij hebben dat ook een keer gedaan,
1: hè? Ja, wij hebben een hele bus gecamoufleerd, hè?
0: Ja, en we hebben de vette ketting een keer...
1: Dat klopt. Dat was de bus en die hebben we gecamoufleerd. Inclusief rookmachine om een neveleffect te simuleren.
0: Ja, voor de mensen die het niet weten... we hebben ooit een keer een radiostudio gehad in het Sprinter. Zo'n Mercedes Sprinter. Daar was de achterbak, was dan de radiostudio. Die hebben we helemaal vol met bossage gehangen. Een nevelmachine erin gehangen. En dan deden we net of het Droomvlucht waren.
1: Ja, maar misschien kan de Efteling ons inhuren.
0: Ja, dat wij met die bus gewoon door
1: Nee, dat wij die... Kijk, wij hadden wel, zeg maar, gerecycled materiaal. Ja. Wij hadden gewoon echte takken en blaadjes in die auto.
0: Ik weet niet of de Staatsbosbeheer dit wilt horen wat wij gedaan hebben. Daar. We hebben de hele complete bomen omgehakt daar om...
1: Wij hebben, zeg maar, ecologisch verantwoord gesnoeid.
0: We gaan gauw verder met muziek. Dreams! En dan gaan we naar de pauze, of tenminste naar het nieuws van 8 uur. En dan zijn we straks terug met de tweede uur op jouw dinsdagavond hier bij Connect.

0: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de 2 zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle 10 knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws. Dit is Connect.

0: inmiddels alweer 4 minuten over 8. Goedenavond, welkom bij het tweede uur van jouw dinsdagavondshow hier bij Connect. Stefan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, en er is heel wat discussie weer over de benzineprijzen.
1: Ja, die zijn best wel fors.
0: Ja, en Swartje heeft afgelopen zaterdag nog in België getankt. 1,94 euro. En Daniel die heeft in Duitsland, denk ik, getankt. 2,07 euro. Ja, het is ook bizar, hè?
1: Ik heb gewoon zeg maar een gat laten frezen in de onderkant van mijn auto.
0: Ja.
1: Daar heb ik zeg maar gewoon Flintstone-mobiel van gemaakt.
0: Ik ga zo even naar je voeten kijken.
1: Ja, ik rij zeg maar 's morgens weg uit de straat en roep ik... Ja, maar nou bedoel!
0: Ja, we lachen er wel om. Maar het is allemaal triest allemaal. Het is allemaal... heel veel mensen kunnen het allemaal niet meer betalen... of denken toch wel na over de dingen die ze dan gaan doen. Maar ja, weet je wat? Laten wij dan een beetje de pijn verzachten op jouw dinsdagavond. Kunnen wij wat voor jou doen? Kunnen wij wat voor jou draaien? Laat ons even weten via 03-16-6x3. Tot aan 9 uur zijn we bij u. En dan straks hebben we natuurlijk nog Joop's half uurtje.
1: Ja.
0: En misschien is het ook wel leuk om toch een beetje in de trant te blijven van de avondvierdaagse.
1: Ja.
0: Welke plaat luister jij graag als je gaat sporten? En dat kan alles zijn. Dat kan fietsen zijn, dat kan wandelen zijn, dat kan gewoon bewegen zijn. Welke plaat hoor jij het graag tijdens het sporten?
1: Dat vraag je toch niet aan mij, hoop ik, hè?
0: Nee, ik vraag het niet aan jou. Nou, heb je überhaupt wel eens ooit een keer een sport gedaan?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Ik heb een sportabonnement gehad.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Van een sportschool?
1: Ja.
0: En hoe vaak ben je geweest?
1: Ik zou het niet weten.
0: 1 op 1 hand te tellen?
1: Nee, ik ben 2 keer geweest of zo. En toen dacht ik, nou, laat me maar mee ophouden. Nee, ja, vroeger heb ik wel echt aan sporten gedaan. Ik heb in een heel ver verleden nog gevoetbald bij Aldenia.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Heb je wel Aldenia gevoetbald?
1: Ja, en ik heb aan wedstrijdzwemmen gedaan.
0: Nee, hou op met me.
1: Ja, maar ik deed alleen trainen.
0: Je deed niet...
1: Ik deed niet de wedstrijden mee, ik deed alleen trainen.
0: Maar waarom deed je dan geen wedstrijden?
1: Omdat ik in het weekend vaak werkte.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja,
1: dus daar had ik daar niet altijd tijd voor. Ja. Maar ik deed wel, zeg maar... ik heb ook zwemles gegeven vroeger.
0: Echt?
1: Ja, dat
0: dan gaat het. Vertel, wacht even. Ja. Wacht even, dames en heren. Ik zet er even een muziekje onder. Want nu maak je me heel nieuwsgierig. Je hebt gesport. Oh, wacht even, dat is de verkeerde. Je hebt sportzwemmen gedaan. Je hebt gevoetbald.
1: Ja, voetbald. En daarna wedstrijdzwemmen.
0: En wedstrijdzwemmen. En je hebt ook nog zwemles gegeven.
1: Ja. Aan kinderen en zo.
0: Maar waarom vind je sporten niet leuk dan?
1: Yo, ik vind sporten wel leuk. Maar na een tijdje, weet je... Ook met dat zwemles geven en wedstrijdzwemmen. Ja, weet je, na een tijdje ging ik betaalde baan doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, dan werd dat allemaal wat minder.
0: Ja, daar begint het eigenlijk altijd wel mee, hè?
1: Ja, en dat is onregelmatig werken. Ja, dan kun je dat niet altijd meer combineren, zeg maar. En als je na een tijdje dan zo vaak moet afzeggen... had ik zoiets van, ja, weet je... dat is ook niet eerlijk naar de vereniging toe, zeg maar.
0: Nee, dat klopt. En vooral niet als jij in een teamverband speelt... dan moet je... Ik vind, heb je wel een klein beetje een verplichting.
1: De wedstrijd zijn we niet echt in een... Ja, het is een sport die je alleen doet, zeg maar. Hè. Je moet het zelf presteren.
0: Ja.
1: Maar je hebt, zeg maar, wel de trainen en zo. Dat doe je echt gewoon met een team.
0: Ja. Even kijken, hoor. Er wordt ook even gezegd van... slapen is ook een sport, toch?
1: Ja, daar ben ik wel heel goed in.
0: En er wordt ook gezegd op Panda... nu klinkt het net alsof sporten verplicht is. Nee. Sporten is zeker niet verplicht. Je moet er zelf weten waar je goed bij voelt natuurlijk. Ja. Ik bedoel, als jij sporten... Ik kan me ook voorstellen dat je sporten gewoon geen hol aan vindt. Ik vind alleen teamsporten bijvoorbeeld heel erg leuk. Individuele sporten vind ik niet leuk. Ik doe dat gewoon liever samen, een beetje voetballen of wat dan ook. Dat vind ik leuk. Ik moet niet aan denken dat ik gewoon elke dag 10 kilometer ga hardlopen of zo. Nou, hou op met me. Er wordt ook gezegd van, even kijken hoor, als je dan niet sport, kun ik dan ook wel, nou ja, weet je, leuke, fanatieke platen mag je straks aangevragen. Om 8:30, niet nu, want ik vergeet ze toch weer. Zodra ik heb je de tijd om ze allemaal aan te vragen. Kan je er nog even een leuke plaat uitzoeken die jij graag wilt horen om 8:30 tijdens Joop's half uurtje? Dat kan via 03-16-6x3 of twitch.tv/radiodevetteketting. Dit is Met de Gast.

0: Weekend had ik een internationaal handbaltoernooi en daar heb ik op een feestavond moeten draaien. En het grappige daaraan is, ja, weet je, er komt van alles. Duitsers, Fransen, Belgen, Denen, Polen waren dit jaar ook vertegenwoordigd. En dan begin je zo'n avond te draaien en je kijkt wel een beetje in de top 50 van Frankrijk, in de top 50 van Duitsland, wat staat daar een beetje bovenaan. En het grappige wel is, tegenwoordig normaal roepen ze altijd: hey DJ, kan je deze plaat draaien? En als de muziek een beetje hard staat, versta je ze 9 van de 10 keer natuurlijk helemaal niet. Maar ze hebben tegenwoordig allemaal hun telefoontjes. Dus dan laten ze allemaal via Spotify hun platen zien. Nou, ik heb hun platen gedraaid dit weekend. Nou, ik heb ze nog nooit gedraaid. Het is altijd wel bijzonder. Want ja, het maakt niet uit wat je dan draait. Dit jaar waren Frankrijk en Duitsland flink vertegenwoordigd. Ook op de feestavond. En als ik dan een Duitse plaat draaide, dan zag je zo een hele groep Fransen zo hop van de dansvloer naar de zijkant gaan. En dan kwamen die Duitsers de dansvloer op. En dan op de duur draaide die weer wat Franse plaat. En hop, dan ging de Duitse ploeg weer. Het is altijd erg leuk om op zo'n feestavond te draaien. Afgelopen weekend weer mogen doen. Aankomend weekend sta ik zelfs op een internationaal voetbaltoernooi. Ik blijf lekker in de sporten. Leuk om te doen in ieder geval.
1: Ook internationaal jij ook.
0: Ik heb mijn Engelse drop bij me.
1: Ja, dat zou ik wel doen.
0: Het grappige is ook wel, bij het internationale voetbaltoernooi moet ik ook omroepen dat de scheidsrechters mogen beginnen. Heren scheidsrechters, einde wedstrijd. Heren scheidsrechters, einde wedstrijd. En dan zeg ik dan ook: heren scheidsrechters, u kunt beginnen. Maar ik moet ook omroepen.
1: Maar krijg je dan applaus? Scheidsrechters, je kunt beginnen.
0: Ja. Ja, maar weet je wat nog grappig is? Ik moet die ploeg ook oproepen. Die dan op veld op 1, zeg ik dan. Maar ik moet dan altijd nadenken on pitch 1. En dan moet ik zo'n Franse ploeg op me roepen. Ja, daar kom ik toch helemaal niet uit. Ik zeg altijd maar wat. Fonetisch. Ik zeg altijd maar fonetisch. Dan is het altijd prima. Dan komt het allemaal goed. Maar het is altijd leuk.
1: Maar heb je ook zo'n ding-dong dan of zo? Dus een ding-dong. Attentie, attentie.
0: Ja, ook dat heb ik. En ja, Swartje die zegt het nu. Ham, ham, hamburger. Ik roep daar elk jaar. Al een jaar of 5. Ik heb het overgenomen van onze Joop. Die zei altijd, we moesten dan zeggen, ja, we kopen hamburgers, braadworsten, et cetera. Kan je even omroepen tot we hamburgers verkopen? Dus we zeggen altijd, ham, ham, ham, ham, hamburger!
1: Maar
0: het hele weekend, alle ploegen, alle mensen, die doen het gewoon allemaal na.
1: Waar is dat toernooi?
0: Bij Oldenia.
1: Oh, dus ik kan je weer appen van het weekend?
0: Ja, zeker. Dan hoor je mij weer 's ochtends vroeg
1: precies,
0: in je bed.
1: Ja. Dus dan moet je eigenlijk, wel uitleggen aan de luisteraars. Ik word een keer thuis wakker en ik zit even in de tuin en hoor in één keer zo'n omroeper. Ik denk, oh, dat is Maurice. Ik heb gelijk uit. Ik zal al niet zo schreeuwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, genoeg geluid staan in ieder geval. En ja. Mocht je in de buurt zijn, we hebben nog een ham, ham, ham, hamburger t-shirt. Kan je kopen, €15.
1: Wat, ik krijg er niet eens eentje of zo?
0: Nee, allemaal kopen. Alles voor het goede doel.
1: Kopen.
2: Altijd als eerste op de hoogte. De verbinding in Midden-Gelderland.
3: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect. Dit is Connect.

0: Find the Time, 5 star bij Connect. Dat is wat ik zei. Find the time. Ja, en mocht je werken bij de brandweer, dan ben je natuurlijk bij de brandweer gegaan omdat je graag brandjes wil blussen. Lijkt het jou leuk om bij de brandweer te werken?
1: Ja, het lijkt me op zich wel leuk om een keer in dienst mee te
0: doen. Ja, lijkt me ook wel een keer lachen. Gewoon zo'n 24 uur dienst of zo. Dus met slaap en alles erop en eraan en dan...
1: Is niet te bedoelen dat je dan de hele dag ligt te slapen.
0: Ja. Ja, ik krijg even een wedstrijdschema doorgestuurd. Op veld 2, knekkerbreut VS FC Salamiworst. Ja. Nou, als ze zo makkelijk waren, dan ging het me goed af in ieder geval. En nee, de brandweer werd gisteravond door wel een bijzondere melding op pad gestuurd. Er was iemand die namelijk... Het was een wandelaar, die was aan het wandelen. Die kijkt naar een beekje en die denkt... Huh? Dat beekje is een beetje met laag water. Er zit niet genoeg water in dat beekje. Ik vraag me dan af, hoe kom je dan tot de conclusie dat daar meer water in zit? Misschien moet je dan elke dag er langs lopen. Uiteindelijk werd de brandweer om 7 uur opgeroepen. Het is namelijk het beekje van het woonzorgcentrum Insuladij in Arnhem. De man was samen met zijn vrouw aan het wandelen in het park achter het verzorgingshuis. En tijdens hun wandeling zag hij dat hij één van de beken toch wel behoorlijk droog stond. Dus was dat blijkbaar een lekkage erin. Nou, de brandweer die kwam uiteindelijk. Uiteindelijk was het een groot gat in de aanvoerbak op het terrein. En daardoor stroomde al het water weg naar het park. Aan de overkant van de Velpenweg.
1: Dat is niet goed.
0: Nee, maar wat wel weer mooi is, de brandweer daar, die komt dan te plaatsen. En die denkt, weet je wat? We gaan een dijkje bouwen met zandzakken.
1: Ja.
0: Ze hebben gewoon met zandzakken hebben ze een dammetje gemaakt rond het gat... En de oorspronkelijke waterstroom werd daardoor weer hersteld. En na verder onderzoek bleek dat er een gat was ontstaan in een rioolbuis die onder de beek doorloopt. En dat veroorzaakte een sinkhol, waardoor het water uit de beek in het riool terecht kwam.
1: Ja, en toen liep het water weg.
0: Maar het is toch wel bijzonder dat je dan denkt, hè? Nou, mooi. In ieder geval, het is nu aan de gemeente om het lek in de beek te repareren en het riool te herstellen. Ben je bij de brand gegaan? Ben je met zandzakken bezig om een sinkhol van een beekje te maken? Nou, het is I think about it. Ja, I think about it.

0: Lekker plaat. Crazy Emblems. En That's So True uit 2024 alweer. Wat gaat de tijd toch snel? Vanuit 2024 gaan we zo direct een plaat draaien uit 1978. En je mag zelfs al een beetje gaan raden welke plaat het dan gaat worden uit 1978. Maar eerst gaan we DFS feliciteren. De missie van coach Bessel Grift en zijn mannen was duidelijk over tegenstander Takels heen. En mocht dat lastig worden, dan niet meer dan 7 punten verschil te verliezen. Dan hebben we het natuurlijk over de Arnhemse handbalvereniging DFS. Die moesten afgelopen zaterdag de tweede finale wedstrijd voor de promotie naar de Super Handball League spelen. En die werd uiteindelijk gewonnen. Ze hebben gewoon gewonnen. Ze hebben met 25-28 gewonnen. En die eerste wedstrijd thuis werd al met 30-22 gewonnen. Dus uiteindelijk gaat DFS als Arnhemse handbalclub in de Super Handball League spelen. Dat is toch wel bijzonder.
1: Ja.
0: Want het is op zich niet een hele grote vereniging. Ook de zaal is niet helemaal erop gebouwd. Maar ze gaan het toch doen. En dat toch altijd leuk. Even kijken hoor. Rick die zegt, I'm back. Lekker de vette ketting aan tijdens het video monteren. Altijd lekker. Die Rick die doet ook van alles, hè?
1: Ja, maar doet hij dan zeg maar ons in de video monteren?
0: Ja, misschien, ja. Moeten we, misschien kunnen wij wat inspreken voor hem als voice-over.
1: Ja.
0: Welkom bij Rick's Vlog. Zoiets, toch? Ja. Ik vind het in ieder geval wel mooi dat de DFS volgend jaar in de Super Handball League uit gaat komen. Gefeliciteerd daarin Rijkerswoerd. En ik zei het net al, vanuit 2024 gaan we naar 1978. Toen had je Chic, heel Chic. Die zingen iets over Le Freak. Dat hoor je hier nu bij Connect.

0: Willkommen bei Radio de Wetterketting, hierbei Connect. Wir gehen jetzt zu den Hochpunkten der Nachtrichten.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. En na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, de A2 Utrecht. Dat was 6,6 kilometer stouw.
0: Stouw.
2: De rechter reist dan ook eens daar dicht. Wat zagen ze?
0: Ja, nou ja.
2: Maar goed, de A2 Utrecht Den Bosch. 6,6 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is daar dicht in verband met een slecht wegdek. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Everdingen. De A2 Den Bosch Utrecht. Tussen de afrit Everdingen en knooppunt Everdingen. Ook de wegdek in slechte stand. Dus de rechterrijstrook is daar dicht. En daarom sta je in de file. De A30 Ede-Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting A1. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar volledig dicht. En dat waren die stouwberichten.
0: Nou, dankjewel. De keer weer nacht naar vrolijke Weihnachten. Oh nee, dat is vrolijk, want dat is wat anders. En vanavond blijven verspreid over de provincie buien mogelijk. Ook vannacht wisselen opklaringen en buien elkaar af. De nacht verloopt opvallend zacht met minima rond de 12 graden. Woensdag begint tamelijk wisselvallig met meerdere buien die overtrekken. En in de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. En bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. En vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of zelfs meer. En in het lange Pinksterweekend wordt het dagelijks zomers warm met ruim boven de 25 graden.
2: Ja, zou je het weer ook nog in het Duits willen doen?
0: Jawohl! Rick, daag me niet uit.
2: Ja.
0: Als je me uitdaagt, dan weet je hoe laat het is, hè?
2: Oké.
0: Komen de kamelen. 3 minuten over 8:30. Het is tijd voor Joop's half uurtje! En jij bepaalt het.
2: Het is eigenlijk Joop's halfstoende.
0: Ze zitten mij een beetje uit te dagen op zijn Duits. Dan mocht je in de auto of op de werk of waar dan ook zijn en luisteren en denken, wat gebeurt er allemaal? Wij willen graag onze stemmen op de video van Rick hebben. En hij zei, alleen als jullie dat in het Duits kunnen. Nou, dan moet je ons niet over uitdagen. Hey, 0316, 6x3, vraag je plaat aan. Welke plaat hoor jij graag tijdens een sporten? Maakt niet uit wat voor sport het is. Alles kan, alles mag.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.
0: En dit is toch wel mijn favoriete plaat. The Black Eyed Peas en Pump It.

Tides and Call Me. Wat een heerlijke sportplaat. En Jeroen die zegt van nou, weet je welke plaat ik zo lekker vind om te sporten? Gigi D'Agostino. Oftewel, bla bla bla. Hoor je hier nu bij Connect? Wil je jouw sportplaat doorgeven? 03 16 6 maal en 3.

0: Ik dacht in het begin nog wel, dat wordt nog wel een beetje moeilijk. Want ja, heel veel mensen zeggen ook, ja, ik sport ook niet. Waarom mag ik dan geen platen aanvragen? Dat mag allemaal, hè? Je mag gewoon alle platen aanvragen die je maar wilt.
1: Niet sporten is ook een sport.
0: Ja, ja. En als we dan toch over sportplaten hebben, is dit wel de plaat der platen. Heel vaak bij sportwedstrijden, opkomsten, eindtunes, noem het maar op, wordt deze plaat regelmatig gedraaid. Rocky Bilbao, natuurlijk, niet te vergeten. Die kwam ook met deze plaat op. Survivor, Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger, oftewel Survivor. Hoorde hier bij Connect tijdens Joop's half uurtje.
1: Ja, eigenlijk was het oog van de tijger.
0: De oog van de tijger. Je bent lekker op dreef, jij.
1: Ja, oog van de tijger.
0: Ja, oog van de tijger. Hé, sterk even wat anders, hè?
1: Nou?
0: Stel dat jij ooit een sport mocht doen waar je dan super goed in zou kunnen zijn. Wat voor sport zou dat dan voor jou zijn?
1: Het NK binnenkant, biologische samenstelling van de binnenkant van mijn oogleden bestuderen.
0: Oeh, dat is wel een mooie, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ik zit er wel eens over na te denken. Stel dat ik één sport mag uitkiezen waar ik dan in uit zou blinken en dan ook nog kampioen in zou zijn. Ik vind dat wel moeilijk. Het lijkt me dan wel weer leuk om, wielrennen.
1: Wielrennen?
0: Ja.
1: Ach, Maurice, hou op uit.
0: Wat dan?
1: Wielrennen.
0: Ja, of zwemmen lijkt me ook wel mooi.
1: Ja, dat is dan beter.
0: Schaatsen.
1: Wielrennen, dat is op veel te van die kleine bandjes.
0: Ja, maar ik vind wielrennen echt leuk om naar te kijken. Ik kan er niks aan doen als de Tour de France op is.
1: Ik kijk er nooit naar. Ik word er al moe van als ik er naar kijk.
0: Nee, als de Tour de France op is, ga ik echt dat kijken. Maar weet je wat het leuke ervan is?
1: De tactiek. Heb je niet zo'n toetertje?
0: De tactiek van misschien wel. Nee, maar de tactiek van zo'n ploeg vind ik wel leuk. Alleen, ik moet wel heel eerlijk zeggen, die Pogacar die wint op dit moment wel echt alles. En dat maakt het dan wel weer minder leuk.
1: Nou, ik zou dan wel zeg maar zo'n pitcrew, dat zou ik dan wel doen. Zo even zo'n wieltje wisselen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Net zoals
1: ik hoop dat hij wel een beetje extra tijd heeft, die coureur, want dat duurt even.
0: Ja, dat is ook wel. Ik krijg zojuist bericht binnen dat Arendsman het op dit moment heel erg goed doet in de Giro. En de Giro is op dit moment, wordt op dit moment gereden. Ja. En Arendsman die doet het goed.
1: Is dat Giro 555?
0: Ik was zo moe van die jongen ook. Rick, heb jij volgende week dinsdag wat te doen? Satisfaction, Benny Binassi.

0: Satisfaction, Benny Benassi. Het is, ik hou hiervan. Ik kan er niks aan doen, maar ik hou hiervan. Ik ga even kort uitleggen, we hebben nog maar 3 minuten 40. Maar Rick die, is een beetje de technische man aan het worden hier bij Connect. Die regelt er van alles en nog wat. We zijn hartstikke druk bezig met visual radio. En Rick die is lekker thuis aan het klussen met de cameraatjes.
1: Die is aan het thuiswerken.
0: Ja. En jij vraagt aan hem, kan je even de clip op de beeld bij ons toveren? En we kijken hier naar rechts. Rechts hebben we een heel mooi scherm hangen waar alle camera's op staan. En in één keer, elk vakje is de clip gewoon te zien.
1: Ja. En hij moet nou weer helemaal opnieuw beginnen, want hij heeft alles eraf geknikkerd. En die clip moet erop.
0: Die clip moet erop, ja. Ja, nee, perfect. Applausje voor Rick, dames en heren. Ja. Hoppakee, dit is mooi. Ik hou hiervan. Ik ben zelf niet heel technisch, maar dit zijn van die dingen die ik heel graag zou willen. Het is gewoon fantastisch. Ik vind het mooi.
1: Ja.
0: Ik vind het heel mooi. Lekker bezig, Rick. Hé, we hebben nog maar 1 plaat te gaan.
1: Ja, en dan zit het er alweer op.
0: Het gaat echt snel. De volgende plaat gaan we draaien. En zeker hoor, deze wel in de sportplaten thuis. Stefan, mag ik jou in ieder geval bedanken?
1: Jazeker.
0: Tot volgende week dinsdag, tussen 7 en 9, dan zijn we er weer.
1: En dat dacht ik ook.
0: Zelfde plek, dezelfde tijd. Mensen allemaal weer bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week dinsdag.

Dit is Francis Dix met het radionieuws. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederland

0: Nederlandse gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.
1: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. En de Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het is vanavond bewolkt en er vallen buien bij een matige zuidenwind. Bij zee waait het iets harder. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en in het hele land kan er plaatselijk nog een bui vallen. Er staat dan een matige zuidenwind en bij zee in het IJsselmeer is die wind krachtig met mogelijk windkracht 5 of 6. Morgen is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. 'S Avonds wordt het droog, met uitzondering van het oosten waar nog een paar buien ontstaan. Vanaf donderdag blijft het een aantal dagen droog en zonnig met middagtemperaturen van 25 graden of zelfs nog iets hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. En de komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumut Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12... en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen, omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren.

0: worden vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen, omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen, omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier